0: Ja, daar is hij. Omra Rifim, ben bo.
1: Hey, moeite, nee.
0: Wo, mohana, en jomwa.
1: Bouhara.
0: Bouhara, nou aan.
1: Het is twee maka, en jomwi.
0: Ehe.
1: Wat die ik dan kon zit Afrika?
0: Wat die ik dan kon zit Afrika, kasho? Oké, ongwa je maten jago zit Afrika, maar pika en de no zit Afrika, ondi shia shitiwe kusha tienje kuyo.
1: Ah, maar dat dan is een horing om maar tengangon. Japanjari, en we zien als je die rembo ook op de rombo. Nog goed daar horen de lasting. Op je hindje.
0: O Canada, wat tarira kasho?
1: Ah, namba tarira toch hier. Namba tarira.
0: Oké, kuhepa. Pasiani ndio ndinu, matukura mojo Afrika na mati anja kuzi Afrika po, no? Oké, kuhepa.
1: Ya kutimo,
0: danki.

0: No, ja, je kan Afrikaans maar praten, is alright, zeg maar, ik luister.
1: Wat is onze doelwachtersnaam vandaag? William.
0: Oh, oké, okay, Williams. Die ook even, wat in Sandan speel, nee? Is het daar, Jena?
1: Ja, die kan.
0: Oké, okay, ik luister. Nog wie?
1: Luister, Hugo. Vandaag is het Afrika.
0: Vandaag is het niet Afrika, nee. Is alright.
1: Zuid-Afrika. Zuid-Afrika mag zo.
0: Oh, Zuid-Afrika is al zo, nee? Hij is al wen.
1: Vandaag is
0: vandaag
1: Zuid-Afrika.
0: Alright, meneer. Met wie praat ik? All right, that's all right. Bye, ma. Okay. How need to an a sharp boy kekai no kushen bika diro madiri ro kako kako kako. Yeah, kainasha to kainasha.